Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud, 92.